Zuid-Rand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In en rond de Diezeghemwijk in Mortsel starten binnenkort meerdere nutswerken. De hinderen blijft meestal beperkt. Men legt tussen half augustus en eind december glasvezel aan in verschillende straten. Daarbij worden sleuven gemaakt in het voetpad. Daarna gaat het voetpad weer dicht. Fluvius versterkt vanaf 24 augustus het elektriciteitsnet in onder meer de Ozielei, Sint-Rijn-Hildistraat, Drapstraat en Maxlaan. In de Drapstraat kan verkeer tijdelijk beurtelings passeren. In de Ozielei vernieuwt Waterlink ook rioleringen. In november komt er nog een nieuwe waterleiding in de Kogelslei. De Kapelstraat in Ter Hagen gaat vanaf 24 augustus dicht. De werken duren tot eind mei 2027. De weg sluit tussen de polder in de Bosstraat in Boom. Er komen aparte fietspaden, een breder voetpad, nieuwe riolering en een ecotunnel voor dieren. De werken hebben veel impact. De straat is de enige verbinding tussen Ter Hagen en Boom. Auto's moeten omrijden via Reet. Fietsers en voetgangers kunnen via het jaagpad. Dat pad krijgt tijdelijk verlichting. De lijn past de bussen aan. Zo blijft Ter Hagen bereikbaar met het openbaar vervoer. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeentelijke diensten in Boom zijn vrijdag 14 augustus gesloten. Ook de bibliotheek is die dag dicht. De BIEB blijft ook zaterdag 15 augustus gesloten. De buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf blijven vrijdag gewoon open. Daar verandert niets. Ook de recyclageparken van Igian sluiten op zaterdag 15 augustus. AWW start op 17 augustus met werken aan het fiets- en voetpad langs de Antwerpse straat in Boom. Het gaat om de zone tussen de Frans de Schutterlaan en de Beukenlaan. Het fietspad krijgt roodbruin asfalt. Waar het kan, wordt het 2 meter breed. Ook het voetpad wordt vernieuwd. Fietsers en voetgangers gebruiken tijdelijk de busbaan. Auto's richting Aartselaar kunnen blijven rijden. Parkeren kan niet in de werfzone. De bushalte Boom-Advocaatstraat richting Aartselaar wordt tijdelijk niet bediend. Het laatste stuk volgt vermoedelijk in 2027. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat, de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74, de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499 1975 10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: De Zuidrand. De Zuidrand draait om jou.
1: J-Lo. Ja, dus, nou, maar.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Boomse straat is op dinsdag 18 augustus tijdelijk afgesloten. Er worden dan platanen gesnoeid. De bomen zijn de voorbije weken sterk gegroeid. Daarom is een snelle snoeibeurt nodig. Zo blijft de straat veilig en goed bereikbaar. De afsluiting geldt tussen de Tunnelweg en huis nummer 308. Er zijn aparte omleidingen voor auto's, fietsers en bussen van de lijn. Bij een ongeval in de Matenstraat in Niel is woensdagmiddag een 66-jarige fietster uit Boom omgekomen. Volgens politiezone Ruppel gaat het om een dode hoekongeval. De hulpdiensten kwamen rond 16 uur ter plaatse. Het ongeval gebeurde aan een pas vernieuwde oversteekplaats voor fietsers. De juiste oorzaak wordt nog onderzocht. De betrokken bestuurder legde een alcohol- en drugstest af. Beide tests waren negatief. Door het ongeval was de Matenstraat ongeveer een kilometer afgesloten tussen de Uitbreidingsstraat en de Sint-Herenbaan. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Koningsoord in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In en rond de Diezegemwijk in Mortsel starten binnenkort meerdere nutswerken. De hinderen blijft meestal beperkt. Men legt tussen half augustus en eind december glasvezel aan in verschillende straten. Daarbij worden sleuven gemaakt in het voetpad. Daarna gaat het voetpad weer dicht. Fluvius versterkt vanaf 24 augustus het elektriciteitsnet in onder meer de Ozielei, Sint-Rijn-Hildistraat, Drapstraat en Maxlaan. In de Drapstraat kan verkeer tijdelijk beurtelings passeren. In de Ozielei vernieuwt Waterlink ook rioleringen. In november komt er nog een nieuwe waterleiding in de Kogelslei. De Kapelstraat in Ter Hagen gaat vanaf 24 augustus dicht. De werken duren tot eind mei 2027. De weg sluit tussen de polder in de Bosstraat in Boom. Er komen aparte fietspaden, een breder voetpad, nieuwe riolering en een ecotunnel voor dieren. De werken hebben veel impact. De straat is de enige verbinding tussen Ter Hagen en Boom. Auto's moeten omrijden via Reet. Fietsers en voetgangers kunnen via het jaagpad. Dat pad krijgt tijdelijk verlichting. De lijn past de bussen aan. Zo blijft Ter Hagen bereikbaar met het openbaar vervoer. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op donderdag
2: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Iedereen is welkom op de overdekte rommelmarkt op zaterdag 15 augustus in het Centraal Station van Antwerpen. Van 9 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Welkom allen op onze overdekte markt in het mooiste station van het land. In de Kievietgalerij, te midden van het station, zal onze tweewekelijkse markt plaatsvinden. Onze voorgaande edities waren reeds een succes. We hebben 50% vaste standhouders en 50% variabelen. Dus elke editie loont de moeite om te komen snuisteren tussen al het moois dat aangeboden wordt. Bezoekers met de wagen kunnen het voordeligst parkeren onder het station. Meer info interparking.be. De toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

Confession of the Groom.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeentelijke diensten in Boom zijn vrijdag 14 augustus gesloten. Ook de bibliotheek is die dag dicht. De BIEB blijft ook zaterdag 15 augustus gesloten. De buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf blijven vrijdag gewoon open. Daar verandert niets. Ook de recyclageparken van Igian sluiten op zaterdag 15 augustus. AWW start op 17 augustus met werken aan het fiets- en voetpad langs de Antwerpse straat in Boom. Het gaat om de zone tussen de Frans de Schutterlaan en de Beukenlaan. Het fietspad krijgt roodbruin asfalt. Waar het kan, wordt het 2 meter breed. Ook het voetpad wordt vernieuwd. Fietsers en voetgangers gebruiken tijdelijk de busbaan. Auto's richting Aartselaar kunnen blijven rijden. Parkeren kan niet in de werfzone. De bushalte Boom-Advocaatstraat richting Aartselaar wordt tijdelijk niet bediend. Het laatste stuk volgt vermoedelijk in 2027. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuid-Holland.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda. Want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar. In domein Breven, aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Boomse straat is op dinsdag 18 augustus tijdelijk afgesloten. Er worden dan platanen gesnoeid. De bomen zijn de voorbije weken sterk gegroeid. Daarom is een snelle snoeibeurt nodig. Zo blijft de straat veilig en goed bereikbaar. De afsluiting geldt tussen de Tunnelweg en huis nummer 308. Er zijn aparte omleidingen voor auto's, fietsers en bussen van de lijn. Bij een ongeval in de Matenstraat in Niel is woensdagmiddag een 66-jarige fietster uit Boom omgekomen. Volgens politiezone Ruppel gaat het om een dode hoekongeval. De hulpdiensten kwamen rond 16 uur ter plaatse. Het ongeval gebeurde aan een pas vernieuwde oversteekplaats voor fietsers. De juiste oorzaak wordt nog onderzocht. De betrokken bestuurder legde een alcohol- en drugstest af. Beide tests waren negatief. Door het ongeval was de Matenstraat ongeveer een kilometer afgesloten tussen de Uitbreidingsstraat en de Sint-Herenbaan. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Snappenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Snappenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Snappenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224 te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via

0: www.brasseriedenuil.be. Brasserie De Nuil, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: In en rond de Diezeghemwijk in Mortsel starten binnenkort meerdere nutswerken. De hinderen blijft meestal beperkt. Men legt tussen half augustus en eind december glasvezel aan in verschillende straten. Daarbij worden sleuven gemaakt in het voetpad. Daarna gaat het voetpad weer dicht. Fluvius versterkt vanaf 24 augustus het elektriciteitsnet in onder meer de Ozielei, Sint-Rijn-Hildistraat, Drapstraat en Maxlaan. In de Drapstraat kan verkeer tijdelijk beurtelings passeren. In de Ozielei vernieuwt Waterlink ook rioleringen. In november komt er nog een nieuwe waterleiding in de Kogelslei. De Kapelstraat in Terhagen gaat vanaf 24 augustus dicht. De werken duren tot eind mei 2027. De weg sluit tussen de polder in de Bosstraat in Boom. Er komen aparte fietspaden, een breder voetpad, nieuwe riolering en een ecotunnel voor dieren. De werken hebben veel impact. De straat is de enige verbinding tussen Terhagen en Boom. Auto's moeten omrijden via Reet. Fietsers en voetgangers kunnen via het jaagpad. Dat pad krijgt tijdelijk verlichting. De lijn past de bussen aan. Zo blijft Terhagen bereikbaar met het openbaar vervoer. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is een zaterdagavond bingo op 15 augustus in het Forum aan de Handelstraat de Duffel. En dit van 19 uur tot 23 uur 45. Een leuke bingo voor jong en oud met 9 rondes van 50 prijzen en 1 superronde van 10 mooie hoofdprijzen. Bij de superronde wie afvalt, die krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Tijdens de 2 pauzes is er ook nog een gratis tombola voorzien. 1 boekje kost je 25 euro, een dubbel boekje 45 euro en een 3 dubbel boekje kost je 60 euro, een half boekje 15 euro. De deuren gaan open vanaf 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio op radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: In het hart van Kontich wordt deze zomer opnieuw een stukje geschiedenis tot leven gewekt. Dit tijdens Condacum Vivid. Wat begon als een passieproject van enkele enthousiastelingen is vandaag uitgegroeid tot een indrukwekkend middeleeuws spektakel dat steeds meer bezoekers en deelnemers aantrekt tot ver buiten de landsgrenzen. Gedurende 3 dagen verandert het terrein in een levendig kampement waar de middeleeuwen niet enkel getoond, maar ook beleefd worden. Condacum Vivid op 14 augustus van 12 uur 's middags tot 20 uur 's avonds, op 15 augustus van 12 tot 22 uur en op 16 augustus van 12 tot 18 uur. Alles vindt plaats aan de Groeningenlijn nummer 98 te Kontich. Condacum Vivid, meer dan het bezoeken waard. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeentelijke diensten in Boom zijn vrijdag 14 augustus gesloten. Ook de bibliotheek is die dag dicht. De BIEB blijft ook zaterdag 15 augustus gesloten. De buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf blijven vrijdag gewoon open. Daar verandert niets. Ook de recyclageparken van Igian sluiten op zaterdag 15 augustus. AWW start op 17 augustus met werken aan het fiets- en voetpad langs de Antwerpse straat in Boom. Het gaat om de zone tussen de Frans de Schutterlaan en de Beukenlaan. Het fietspad krijgt roodbruin asfalt. Waar het kan, wordt het 2 meter breed. Ook het voetpad wordt vernieuwd. Fietsers en voetgangers gebruiken tijdelijk de busbaan. Auto's richting Aartselaar kunnen blijven rijden. Parkeren kan niet in de werfzone. De bushalte Boom-Advocaatstraat richting Aartselaar wordt tijdelijk niet bediend. Het laatste stuk volgt vermoedelijk in 2027. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wie graag in groep wandelt in Duffel, kan terecht op woensdag 19 augustus. Deze begeleide wandeling is in samenwerking met WSV Nederland. De deelnemers vertrekken om 14 uur in de namiddag aan de kasteelruïne ter Elste Duffel voor een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Er wordt gewandeld aan een rustig tempo, toegankelijk voor een breed publiek. Het is een mooie kans om samen al wandelend nieuwe plekjes in Duffel te ontdekken. Info kan je krijgen via www.duffel.be/wandelen-in-duffel. En dit op woensdag 19 augustus in samenwerking met WSV Nederland start te 14 uur in de namiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op donderdag
2: bij Radio Zuidrand.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag
1: bij Radio Zuidrand.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een gigarommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionistas komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De Boomse straat is op dinsdag 18 augustus tijdelijk afgesloten. Er worden dan platanen gesnoeid. De bomen zijn de voorbije weken sterk gegroeid. Daarom is een snelle snoeibeurt nodig. Zo blijft de straat veilig en goed bereikbaar. De afsluiting geldt tussen de Tunnelweg en huis nummer 308. Er zijn aparte omleidingen voor auto's, fietsers en bussen van de lijn. Bij een ongeval in de Matenstraat in Niel is woensdagmiddag een 66-jarige fietster uit Boom omgekomen. Volgens politiezone Ruppel gaat het om een dode hoekongeval. De hulpdiensten kwamen rond 16 uur ter plaatse. Het ongeval gebeurde aan een pas vernieuwde oversteekplaats voor fietsers. De juiste oorzaak wordt nog onderzocht. De betrokken bestuurder legde een alcohol- en drugstest af. Beide tests waren negatief. Door het ongeval was de Matenstraat ongeveer een kilometer afgesloten tussen de Uitbreidingsstraat en de Sint-Herenbaan. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Fortbom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel / Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radioamateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In en rond de Diezegemwijk in Mortsel starten binnenkort meerdere nutswerken. De hinderen blijft meestal beperkt. Men legt tussen half augustus en eind december glasvezel aan in verschillende straten. Daarbij worden sleuven gemaakt in het voetpad. Daarna gaat het voetpad weer dicht. Fluvius versterkt vanaf 24 augustus het elektriciteitsnet in onder meer de Ozielei, Sint-Rijn-Hildistraat, Drapstraat en Maxlaan. In de Drapstraat kan verkeer tijdelijk beurtelings passeren. In de Ozielei vernieuwt Waterlink ook rioleringen. In november komt er nog een nieuwe waterleiding in de Kogelslei. De Kapelstraat in Terhagen gaat vanaf 24 augustus dicht. De werken duren tot eind mei 2027. De weg sluit tussen de polder in de Bosstraat in Boom. Er komen aparte fietspaden, een breder voetpad, nieuwe riolering en een ecotunnel voor dieren. De werken hebben veel impact. De straat is de enige verbinding tussen Terhagen en Boom. Auto's moeten omrijden via Reet. Fietsers en voetgangers kunnen via het jaagpad. Dat pad krijgt tijdelijk verlichting. De lijn past de bussen aan. Zo blijft Terhagen bereikbaar met het openbaar vervoer. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk en dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis. Is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente.

0: christelijke diensten in Boom zijn vrijdag 14 augustus gesloten. Ook de bibliotheek is die dag dicht. De BIEB blijft ook zaterdag 15 augustus gesloten. De buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf blijven vrijdag gewoon open. Daar verandert niets. Ook de recyclageparken van Igian sluiten op zaterdag 15 augustus. AWW start op 17 augustus met werken aan het fiets- en voetpad langs de Antwerpse straat in Boom. Het gaat om de zone tussen de Frans de Schutterlaan en de Beukenlaan. Het fietspad krijgt roodbruin asfalt. Waar het kan, wordt het 2 meter breed. Ook het voetpad wordt vernieuwd. Fietsers en voetgangers gebruiken tijdelijk de busbaan. Auto's richting Aartselaar kunnen blijven rijden. Parkeren kan niet in de werfzone. De bushalte Boom-Advocaatstraat richting Aartselaar wordt tijdelijk niet bediend. Het laatste stuk volgt vermoedelijk in 2027. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.nl.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.
3: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, De Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Boomse straat is op dinsdag 18 augustus tijdelijk afgesloten. Er worden dan platanen gesnoeid. De bomen zijn de voorbije weken sterk gegroeid. Daarom is een snelle snoeibeurt nodig. Zo blijft de straat veilig en goed bereikbaar. De afsluiting geldt tussen de Tunnelweg en huis nummer 308. Er zijn aparte omleidingen voor auto's, fietsers en bussen van de lijn. Bij een ongeval in de Matenstraat in Niel is woensdagmiddag een 66-jarige fietster uit Boom omgekomen. Volgens politiezone Ruppel gaat het om een dode hoekongeval. De hulpdiensten kwamen rond 16 uur ter plaatse. Het ongeval gebeurde aan een pas vernieuwde oversteekplaats voor fietsers. De juiste oorzaak wordt nog onderzocht. De betrokken bestuurder legde een alcohol- en drugstest af. Beide tests waren negatief. Door het ongeval was de Matenstraat ongeveer een kilometer afgesloten tussen de Uitbreidingsstraat en de Sint-Herenbaan. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en informatie, de perfecte combinatie. Radio Zuidrand.
3: Welcome to the Keyman Dub Session. Part 1.
4: He's a

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In en rond de Diezegemwijk in Mortsel starten binnenkort meerdere nutswerken. De hinderen blijft meestal beperkt. Men legt tussen half augustus en eind december glasvezel aan in verschillende straten. Daarbij worden sleuven gemaakt in het voetpad. Daarna gaat het voetpad weer dicht. Fluvius versterkt vanaf 24 augustus het elektriciteitsnet in onder meer de Ozielei, Sint-Rijn-Hildistraat, Drapstraat en Maxlaan. In de Drapstraat kan verkeer tijdelijk beurtelings passeren. In de Ozielei vernieuwt Waterlink ook rioleringen. In november komt er nog een nieuwe waterleiding in de Kogelslei. De Kapelstraat in Terhagen gaat vanaf 24 augustus dicht. De werken duren tot eind mei 2027. De weg sluit tussen de polder in de Bosstraat in Bo-

0: Om. Er komen aparte fietspaden, een breder voetpad, nieuwe riolering en een ecotunnel voor dieren. De werken hebben veel impact. De straat is de enige verbinding tussen Ter Hage en Boom. Auto's moeten omrijden via Reet. Fietsers en voetgangers kunnen via het jaagpad. Dat pad krijgt tijdelijk verlichting. De lijn past de bussen aan. Zo blijft Ter Hage bereikbaar met het openbaar vervoer. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen zeer heet en overwegend zonnig. De temperatuur kan oplopen tot ongeveer 37 graden. Zaterdag volgt een stevige afkoeling, maar het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon en maxima rond 27 graden. Zondag wordt het nog wat koeler. Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. De temperatuur bereikt dan ongeveer 23 graden. Voor vrijdag geldt in de provincie Antwerpen code oranje vanwege de hitte.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda. Want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar. In domein Breven. Aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

Luister en geniet. Dit is de zomer van Radio Zuidrand. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Iedereen is welkom op de overdekte rommelmarkt op zaterdag 15 augustus in het Centraal Station van Antwerpen. Van 9 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Welkom allen op onze overdekte markt in het mooiste station van het land. In de Kievietgalerij, te midden van het station, zal onze tweewekelijkse markt plaatsvinden. Onze voorgaande edities waren reeds een succes. We hebben 50% vaste standhouders en 50% variabelen. Dus elke editie loont de moeite om te komen snuisteren tussen al het moois dat aangeboden wordt. Bezoekers met de wagen kunnen het voordeligst parkeren onder het station. Meer info interparking.be. De toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: 3.
1: Goedenavond. Dit is Radio Zuidland, 70s at 7.

0: voordeelrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

ันนี้

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

1, 2 1, 2

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.